0: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Make 'em cry, make 'em lay down and die.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

I said, stay away from me, everybody.

on.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

Little Liza Jane hoorde je voorbij komen van Davy Jones en ja, de King Bees, hè. En misschien zegt je dat helemaal niks. Ja, mij ook niet hoor. Maar als ik dan zeg bijvoorbeeld dat dit later David Bowie zou worden, ja, dat zou je dan niet zeggen, hè. Ja, echt waar. 1964, Davy Jones en de King Bees. Die brengen hun allereerste plaat uit op deze dag in 1964. Dit singeltje heet Liza Jane. En is uitgegeven door Vocalin Records in Engeland. Ja, minder dan 10 jaar later. Dan merken we in één keer dat de band weg is. Maar dat er in één keer een David Bowie is. Ja, en dat is dus eigenlijk dezelfde zanger als die je dus net hoorde. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen, hè. Ja, en zo is het maar net. Voor David Bowie dus ook, hè. Eerst dus David Jones en de King Bees. En later dus David Bowie, hè. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We zijn 5 juni. Welkom bij het Ochtendradio Vuitton. Ja, het heeft weer veel geld opgeleverd, hè. De 19e editie van Alpe d'Huez. 25 miljoen euro. Ruim 25 miljoen euro. Sinds de editie van 2013 is het niet meer zo hoog geweest. Ja, ongeveer 5500 personen hebben de berg beklommen. Fietsend, wandelend, hardlopend. Ja, de sportievelingen die begonnen al heel erg vroeg, om 4:30. En gingen de berg maar 6 keer op en af gisteren. Hè. Ja, in totaal wisten ze 25.000 en nog wat op te halen voor kankerbestrijding voor het KWF. Ja, dat is 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is ook nog een donatie van 6 miljoen euro die de Rabobank heeft gedaan. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Hè? Ja, om een middeltje te vinden om het te genezen. Hè? Ja. Dus nee, ze hebben goed hun best gedaan. Hè? Alpe d'Huez. Ja, die berg wordt trouwens voor veel dingen gebruikt. Hè? Niet alleen voor, zeg maar, voor loopevenementen, voor kankeronderzoek. Ook ALS hè, bijvoorbeeld. Hè? Wordt ook nog wel eens voor gelopen naar het Alpe d'Huez. En voor andere ziektes en zo. Nee, het is een populaire berg, hoor. Kan ik je wel vertellen. Ja. Goed, nou, gefeliciteerd. Hoop geld opgehaald, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 5 juni. Het is vandaag de laatste dag van de week. Nog even doorzetten en dan is het weekend. Ja, en dit is het ochtendradiofeuilleton, hè? Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

Joeri Sprenkels, een meisje uit mijn dromen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag. Ja, even kijken naar het nieuws. Het volgende bedrijf dat een deel van de DigiD gaat beheren, moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken die schrijft het in de brief in de Tweede Kamer. Dat de aanbesteding voor het contract na augustus 2028 loopt via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid, de ADV. De reden hiervoor is dat ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Zo schrijft de minister. In de ADV staat dat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen om veiligheid te waarborgen. Ja, momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. Ja, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Ja, dat is ook nieuws geweest, hè, zoals je weet. Want ja, die wilden het bedrijf overnemen. En die overname werd vorige week tegengehouden door het kabinet. Na een advies van het bureau Toetsing Investeringen. Ja. En de Verenigde Staten die hebben sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, zijn vrouw en drie andere Cubanen. Ja, de regering Trump die heeft hiermee aangegeven dat ze de regering onder druk willen zetten. Op de sanctielijst staat onder andere Alejandro Castro, de enige zoon van de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. Ook de zoon van Castro is op de sanctielijst neergezet. Ja, en het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk zes straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Er waren wat klachten van omwonenden. De straten zouden dan Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Dra en Wadi Mansour gaan heten. Dat had de commissie naamgeving van Lansingerland bedacht. En het had te maken met wadi's die in de nieuwbouwwijk komen. Dat zijn groene greppels of ondiepe kuilen waarin regenwater wordt opgevangen. Dat langzaam in de bodem zakt. Nou ja, het woord wadi is ook nog een keer oorspronkelijk een Arabisch woord dat letterlijk droge rivierbedding betekent. Nou ja, hoewel het in Nederland nu ook wordt gebruikt als een afkorting voor waterafvoer, drainage en infiltrage, dacht men, nou weet je wat, we gaan die straten maar zo noemen. Nou ja, zijn er wat omwonenden. Die hebben een bezwaar ingediend in de gemeente Lansingerland. Het gemeentewoordvoerder die meldt aan de krant dat de indieners de namen niet passend vonden voor het gebied en de relatie met Blijswijk misten. Ja, de gemeente gaat daarom dus nu op zoek naar andere namen. Hè? Ja, dat is een beetje het belangrijkste nieuws vandaag. En het is vrijdag en dat betekent

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. De Hitsound X-Minute Take Your Time is de dagtopper van deze vrijdag, de 5 juni. We hoorden hem in voor de wekker wakker voorbij komen. Op deze vrijdagmorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, het is vandaag zoveel jaar geleden dat missionaris Bonifatius bij Dokkum vermoord wordt tijdens een zendingsreis. Een groep Friezen die overvalt het kamp van de missionaris en slaat hem met stokken dood. Het gebeurde in 754. Dus dat is eventjes terug, hè. En de broertjes Jozef en Jacques Montgolfier maken de eerste ballonvlucht. De vlucht duurt 10 minuten. In die tijd bereikt hun ballon een hoogte van 450 meter in 1783. En België heeft vanaf nu een eigen munt in 1832 op deze dag. Het is de Belgische frank. Het is een zilveren muntstuk van 5 gram met 9/10 fijn metaal. Ja. En Johnny Weissmuller zet op deze dag 2 wereldrecords neer. Want we kennen hem natuurlijk als Tarzan. Maar hij is de snelste ook nog een keertje op de afstanden 100 en de 200 vaart. Ja. 1927 was het al, hè? Ja, hij is al overleden. Hij was ook een tijdje, zeg maar, in het nieuws. Toen was hij zwaar gehandicapt. Dus de bekende Tarzan, hè? Johnny Weissmuller, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ook nog nieuws van het voetbalfront. Want ik weet niet of je het gezien hebt toen tegen Algerije. Toen werd er natuurlijk gezongen door Sera. Want die heeft het volkslied mogen zingen. En het was een hele eer voor haar. Zo vertelden ze dat ook in een aantal relazen op internet. Alleen ze baalt er wel van. Er zaten namelijk 2 tekstfouten in de uitvoering van het Wilhelmus. De artiest zong het volkslied afgelopen woensdag voor het voetbalduel tussen Oranje en Algerije. Nou ja, Oranje die verloor het met 1-0. En Sera die vertelde, de zangeres, dat ze het optreden erg spannend vond. Maar ja, er zaten wel wat foutjes in. Tijdens het optreden in de Kuip ben ik tot in den dood in plaats van blijf ik tot in den dood. En in plaats van onverveerd gebruikten ze het woord onvereerd. Ja, voor zijn zangeres lag het niet aan het oefenen, want ze heeft het heel vaak geoefend. Zo zei ze in een persbericht. Alleen, het is er toch ingeslopen, hè? Ja, ze is alsnog erg trots dat ze het volkslied mocht zingen. Nou, Sera, ik vind het ook helemaal geen probleem, hoor. Je mag er af en toe best een eigen draai aan geven, hoor, vind ik. Toch? Hier is er nog een keertje met een oud liedje. Dat heet Best Friend uit 2023. She doesn't really like attention. Yeah, she

0: Zera en Best Friend bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had het al gezegd, hè? Heel af en toe gaan we een kolompje van Beer herhalen. Oftewel Pastoors en Vaas. En ja, we zitten ook een klein beetje in stijl. Want hij heeft in juni van 2024 een kolom uitgezonden in deze uitzending over het EK voetbal in Frankrijk. En dat kolompje willen we even herhalen.
1: Beers. Roddelijke breuzel.
2: En gisteren ging bij ons de bel en daar stond de Limburgse buurman aan de deur. Radeloos. Helemaal radeloos. Hij keek wild uit zijn ogen, zwaaide met zijn handen en riep voetbal, voetbal, voetbal. Ik zeg rustig, rustig buurman, wat is er aan de hand? Verschrikkelijk, zegt hij. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Niet te geloven. We zijn al 3 dagen stormbroeder met camembert aan het eten. 'S morgens om 6:30 heeft ze al een half fles rode wijn. 'S middags 1,5 fles. En dan roept ze maar naar mij. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En 3 keer per dag je t'aime. Dat is toch geen mens vol? Ik zeg rustig buurman... Kom, wat wil je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk, buurman? Ik wil eigenlijk wel bij jou voetbal kijken. Ik zeg, dat kan, buurman. Kom maar binnen. Oh, maar 1 dingetje nog, hè. Ik ben voor Duitsland. Wat? Grapje, buurman. En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. Zo werd hij vroeger ook genoemd, zoals je wel weet. Hè? Ja, Hound Dog hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag in 1956 geeft Elvis Presley voor de tweede keer een optreden in het tv-programma Texaco Star Theater. Hij zong daar Heartbreak Hotel. Ja, critici die boorden het optreden de grond in. Het optreden leek op de paringdans van een aboriginal. Zo zeiden de kritische kijkers. Nou ja, we hebben gezien wat er van Elvis geworden is. Een van die grootheden op aarde. Hè? Ja, 1956 dus voor de tweede keer treedt hij dus op en brengt daar Heartbreak Hotel, wat dus de grond ingeboord wordt. Nou ja, het is uiteindelijk dus een hele grote hit geworden. Hè? Ja, volgende week dan begint het, hè? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Op 11 juni dan begint het WK voetbal. Dus het wordt erg leuk. En dan, dan komen al die wedstrijdjes voorbij vanaf de Verenigde Staten, Mexico en ook Canada. Ja, en er worden ook heel wat liedjes uitgebracht, hè, in verband met het voetbal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze simpele plaat? Het is... Let op hoor, het is een zware tekst. Dan moet je even oefenen.

Aretha Franklin, ja, ze heeft heel wat prijzen gekregen. Ja, rest in peace natuurlijk. Maar ja, jongens, ze heeft van alles heeft ze gehad. Ze heeft 18 Grammy Awards ontvangen. Ze heeft de Presidential Medal of Freedom gehad in 2005. En ze was trouwens ook de eerste vrouw in de Rock and Roll Hall of Fame. Hè. Dat was in 1987. Ja, grote hits heeft ze gescoord. Onder andere dus I Say A Little Prayer, maar natuurlijk ook Natural Woman, hè, 1968. Chain of Fools, 1967. En ja, ze zat eigenlijk haar hele leven bij één platenmaatschappij. Columbia Records, hè. Ja, ze groeide op in Detroit. Je weet wel het plaatsje waar ook veel auto's vandaan komen, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Kijk even naar het weer vandaag. Nou ja, er zijn wat buitjes. Vanmiddag wordt het wel wat droger. En komt de zon ook regelmatig door. We hebben een zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. En als we dan alvast naar het weekend kijken, bijvoorbeeld zaterdag, dan begint het droog met regelmatig zonneschijn. Maar ja, in de loop van de dag dan gaat het weer wat meer bewolken. En dan volgt er ook weer regen. Het wordt zaterdag ook 17 tot 19 graden. Dus vandaag een redelijke dag. 17 tot 19 graden, maar wel af en toe wat regen, hè. Dus hou daar rekening mee.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl

Non.

0: Écoutez-moi, écoutez-moi.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen. I wouldn't stop moving if I could stop moving. Look out!

sound real far out groovy. Ever been to a holiday?

0: vocês, ó.
1: What? Hey!

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: 30 bit.
1: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de Lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

moet, voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: lokaalomroepgoorlen.nl. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

the backside of the mountain.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

And your love is growing cold.

I went to work the other day, but I thought that I'd double back.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.